China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer in het zuidoosten regen, verder af en toe zon en maximaal 15 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een half uur vast en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Vendraai.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Nieuwekop. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
2: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot sta je 3 kwartier vast. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 van Aken naar Geleen is een ongeluk gebeurd bij Geleen. Daar is de vertraging nu een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen-verblijfplaats en illegale migranten. En het weer, in het zuidoosten vandaag regen, daar is de graad of 10, in de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op, zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar heb je bij Leende 10 minuten oponthoud. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. De A58 is weer vrij bij Oorschot van Breda naar Eindhoven. Er stond een vrachtwagen met pech. Vertraging is nog wel 10 minuten. De A76 vanuit Aken naar Geleen is ook weer vrij na een ongeluk bij Nut. En daar is het oponthoud nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray.

0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
3: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
2: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
4: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
2: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk in het zuiden van het land. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je 10 minuten oponthoud tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Ook van Utrecht naar Den Bosch doe je er 10 minuten langer over tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. En op de A16 is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Verder sta je een kwartier vast op de N276 van Brunsum naar Maasbracht, tussen Brunsum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog en een graad of 15.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer vrij veel dagelijkse files in het zuiden van het land. Op de A2 is het druk van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Best. Op de A16 vanuit België naar Breda is bij Rijsbergen een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kleine 10 minuten. De rechterrijstrook is nu dicht. Je hebt ook 10 minuten op onthoud op de N276 van Brunsum naar Maasbracht, tussen Brunsum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
5: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
4: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
6: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
4: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan alweer flink wat dagelijkse files. Op de A2 is het drukst van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, want daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Verder sta je 10 minuten in de file op de A2 naar Maastricht bij Maastricht Airport. En je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er waren langdurige perioden met regen. Er stond een matige wind uit de noordelijke richting. En daarbij is het afgekoeld naar zo'n 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn langdurige perioden met regen. En het is ronduit koud. De maximumtemperatuur blijft vanmiddag steken op zo'n 10 graden. En de namiddag en avond wordt het geleidelijk aan droog vanuit het noorden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file bij Maastricht op de A2. Vanuit Eindhoven heb je richting het zuiden nog ruim 20 minuten vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 2 files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft in Kerkrade 3 minderjarigen aangehouden nadat ze op straat waren gezien met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Het bleek een neppistool te zijn. Kunststoffenfabriek Vinova in Beek maakt zeer waarschijnlijk een doorstart. Het bedrijf met zo'n 80 werknemers ging begin februari failliet. En 4 personen zijn aangehouden in verband met diefstal van een hoeveelheid koffiezetapparaten uit een vrachtauto in Oorlo.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hantavirus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de 2 groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er waren langdurige perioden met regen. Er stond een matige wind uit de noordelijke richting. En daarbij is het afgekoeld naar zo'n 8 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn langdurige perioden met regen. En het is ronduit koud. De maximumtemperatuur blijft vanmiddag steken op zo'n 10 graden. En de namiddag en avond wordt het geleidelijk aan droog vanuit het noorden.
2: Dit is tot 12 uur de Ochtenddoor.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De regio Noord en Midden-Limburg doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke telling van dak- en thuislozen. Kunststoffenfabriek Vinova in Beek maakt zeer waarschijnlijk een doorstart. Het bedrijf met zo'n 80 werknemers ging begin februari failliet. En een melding van een gaslek in de Pastoor de Bijstraat in Hegelsom. Waarschijnlijk zijn graafwerkzaamheden in de straat de oorzaak.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hanta-virus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken, en het wordt 10 tot 15 graden.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Heerle presenteert vanmiddag een gratis sportpas voor 10.000 Heerlenaren tussen de 12 en 23 jaar. Dit om de jongeren ongeacht hun financiële situatie te kunnen laten sporten. De regio Noord- en Midden-Limburg doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke telling van dak- en thuislozen. En kunststoffenfabriek Vinova in Beek maakt zeer waarschijnlijk een doorstart. Het bedrijf met zo'n 80 werknemers ging begin februari failliet.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: In Limburg hebben afgelopen jaar meer agenten een schadeclaim ingediend tegen een verdachte. In 2024 ging het nog om 79 schadevorderingen. Vorig jaar waren dat er 124. Zo'n vordering wordt gebruikt als juridisch middel, waarmee een agent financiële schade vergoed wil krijgen van een verdachte. Het gaat dan om het vergoeden van zowel fysieke als mentale schade, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is weer opgeleid. Dat meldt Omroep Brabant. Gistermiddag ontstond daar brand op een militair oefenterrein. Het vuur breidde zich snel uit en veroorzaakte vooral problemen in Budel en omgeving. Of het vuur ook ontstond door oefenende militairen wordt onderzocht door de marechaussee.
1: Het is nog niet bekend of deze militairen ook te maken hebben met ontstaan van de brand. Dus er waren inderdaad militairen aan het oefenen, maar of dat ook verband houdt met het ontstaan van de brand is op dit moment nog niet bekend.
0: De brandweer is ook nog bezig met de brand in de Heldense bossen. Die is niet opnieuw opgeleid, maar daar worden nasmeulende plekken stapsgewijs onschadelijk gemaakt. In Wielren is vanmorgen een wielrenner zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De fietser botste frontaal op een auto. Dat gebeurde rond 9:40 op de Elkeraderweg. Het slachtoffer is volgens een correspondent over de auto heen gevlogen. De ruit van de auto is kapot en de fiets is in tweeën gebroken. Ondernemers in het centrum van Venlo hebben een pendelbussysteem opgezet voor Duitse toeristen. Die komen op hun vrije dagen nog steeds massaal naar Venlo, maar wel wat minder. Volgens de ondernemers door een combinatie van hoge brandstofprijzen en werkzaamheden die het centrum van Venlo moeilijk bereikbaar maken. Het pendelbussysteem moet een deel van die bezwaren wegnemen, zegt ondernemer Sjoel Frits.
2: De grote bussen die komen hier aan en parkeren bij OC, voormalig OC. Kunnen ze de bussen kwijt en wij gaan de personen ophalen met kleine bussen. Pendelen we op en neer met twee kleine bussen.
0: En sport, voetbal. Andries Jonker wordt de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door MVV. Jonker was al eens eerder coach in Maastricht. Zijn meest recente functie was bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Andries Jonker.
3: Er moet hier op het veld ongelooflijk hard gewerkt worden. Hè. Dan accepteren de mensen veel hier. Als je daarnaast ook nog weet te winnen, dan gaat het dak eraf. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.
0: Hij krijgt Brunsumer Kevin Hofland als assistent. Die was in het verleden hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, waar hij ook enkele seizoenen speelde. Het weer, zonnig, steeds minder wind en in het begin van de avond nog 25 à 26 graden. In de nacht is het helder en dan koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen begint zonnig, het wordt zo'n 25 graden. Later op de dag trekken buien over, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
4: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De herdenkingskrans bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert is vernield. De krans lag gisteren verspreid over de vloer. De politie is op zoek naar iemand die verdacht wordt van het oplichten van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals. Daarom worden geblurde beelden getoond. De regio Noord- en Midden-Limburg doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke telling van dak- en thuislozen. Dat gebeurt volgende week, dinsdag.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Het lijkt wel herfst, inclusief de temperaturen die daarbij horen. Vanmorgen overheerste de bewolking. Er waren langdurige perioden met regen. Er stond een matige noordenwind en om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 9 graden. Vanmiddag blijft het bewolkt en er zijn perioden met regen. Pas in de namiddag en avond wordt het geleidelijk aan droog vanuit het noorden. Er staat in het algemeen een matige noordenwind en de maximumtemperatuur die blijft steken op zo'n 10 graden.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De herdenkingskrans bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert is vernield. De krans lag gisteren verspreid over de vloer. De politie is op zoek naar iemand die verdacht wordt van het oplichten van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals. Daarom worden geblurde beelden gedeeld. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen wordt de Weertrijden nog altijd goed in de gaten gehouden. Daar was vorige week een grote natuurbrand.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.

0: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
1: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: In Limburg hebben afgelopen jaar meer agenten een schadeclaim ingediend tegen een verdachte. In 2024 ging het nog om 79 schadevorderingen. Vorig jaar waren dat er 124. Zo'n vordering wordt gebruikt als juridisch middel, waarmee een agent financiële schade vergoed wil krijgen van een verdachte. Het gaat dan om het vergoeden van zowel fysieke als mentale schade, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is weer opgeleid, dat meldt Omroep Brabant. Gistermiddag ontstond daar brand op een militair oefenterrein. Het vuur breidde zich snel uit en veroorzaakte vooral problemen in Budel en omgeving. Of het vuur ook ontstond door oefenende militairen wordt onderzocht door de marechaussee.
1: Het is nog niet bekend of deze militairen ook te maken hebben met ontstaan van de brand. Dus er waren inderdaad militairen aan het oefenen, maar of dat ook verband houdt met het ontstaan van de brand is op dit moment nog niet bekend.
0: De brandweer is ook nog bezig met de brand in de Heldense bossen. Die is niet opnieuw opgeleid, maar daar worden nasmeulende plekken stapsgewijs onschadelijk gemaakt. In Wieleren is vanmorgen een wielrenner zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De fietser botste frontaal op een auto. Dat gebeurde rond 9:40 op de Elkeraderweg. Het slachtoffer is volgens een correspondent over de auto heen gevlogen. De ruit van de auto is kapot en de fiets is in tweeën gebroken. Ondernemers in het centrum van Venlo hebben een pendelbussysteem opgezet voor Duitse toeristen. Die komen op hun vrije dagen nog steeds massaal naar Venlo, maar wel wat minder, volgens de ondernemers door een combinatie van hoge brandstofprijzen en werkzaamheden die het centrum van Venlo moeilijk bereikbaar maken. Het pendelbussysteem moet een deel van die bezwaren wegnemen, zegt ondernemer Jules Frits.
2: De grote bussen die komen hier aan en parkeren bij OC, voormalig OC. Kunnen ze de bus kwijt en wij gaan de personen ophalen met kleine bussen. Pendelen we op en neer met twee kleine bussen.
0: En sport, voetbal. Andries Jonker wordt de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door MVV. Jonker was al eens eerder coach in Maastricht. Zijn meest recente functie was bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Andries Jonker.
3: Er moet hier op het veld ongelooflijk hard gewerkt worden. Hè? Dan accepteren de mensen veel hier. Als je daarnaast ook nog weet te winnen, dan gaat het dak eraf. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.
0: Hij krijgt Brunsumer Kevin Hofland als assistent. Die was in het verleden hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, waar hij ook enkele seizoenen speelde. Het weer, zonnig, steeds minder wind en in het begin van de avond nog 25 à 26 graden. In de nacht is het helder en dan koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen begint zonnig, het wordt zo'n 25 graden. Later op de dag trekken buien over, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het ziekenhuis in Maastricht is vanmiddag een melding gedaan van een vreemde lucht op een operatiekamer. Daarna zijn alle operatiekamers uit voorzorg ontruimd. De politie is op zoek naar iemand die verdacht wordt van het oplichten van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals. Daarom worden geblurde beelden gedeeld. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen wordt de Wirterheide nog altijd goed in de gaten gehouden. Daar was vorige week een grote natuurbrand.
3: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda zijn ze bij Breda nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je langer onderweg op de A27 Breda-Gorkum tussen Breda en knooppunt Hooipolder. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Vertraging neemt daar weer af, want de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis denkt dat een akkoord met Iran over een einde aan de oorlog dichtbij is. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van verschillende bronnen. Een Pakistaanse bron bevestigt het. Drie Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van de Canadese provincie Alberta promoten, zegt een Canadese omroep. Twee mannen ontkennen, één man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Hans Smolders, die bekend werd als de chauffeur van Pim Fortuyn, stapt uit de politiek. Zijn lokale partij werd dit jaar bij de verkiezingen in Tilburg de grootste, maar kwam niet in de nieuwe coalitie. Smolders zegt dat hij zich buitengesloten voelt. Het weer, vanavond regenachtig en vannacht opklaringen. Morgen eerst zonnig, later regen en 15 graden.
1: Elke dag, ook voor jou. Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee medewerkers van het ziekenhuis in Maastricht zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Eerder vandaag werd melding gemaakt van een vreemde lucht. Omwonenden van Maastricht-Aachen Airport zijn vandaag een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. Ze vinden dat de hinder van het vliegverkeer al jaren wordt onderschat en onvoldoende wordt aangepakt. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen wordt de Weerterheide nog altijd goed in de gaten gehouden. Daar was vorige week een grote natuurbrand.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 120 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je echt 20 minuten langer over. A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. In het ziekenhuis in Maastricht is vanmiddag een melding gedaan van een vreemde lucht. Dat was op een van de operatiekamers. Hierna zijn uit voorzorg alle operatiekamers ontruimd. Het is onduidelijk of er operaties zijn geschrapt. De brandweer doet momenteel metingen en onderzoekt of een groter deel van het ziekenhuis ontruimd moet worden. Er is een gespecialiseerd team aanwezig. De politie is op zoek naar iemand die een 96-jarig slachtoffer uit Vaals oplichtte. Daarom worden geblurde beelden gedeeld. De verdachte wist het slachtoffer te overtuigen om zijn bankpas inclusief pincode en sieraden af te geven. Met de pas werd in totaal ongeveer €2000 gestolen. Er werd onder meer gepind in kerkraden. De verdachte krijgt 2 weken om zich te melden. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen wordt de Weerterheide nog altijd goed in de gaten gehouden. Daar was vorige week een grote natuurbrand. De gevolgen daarvan zijn nog altijd goed te zien, ziet verslaggever Peter Beker.
1: Het lijkt wel of het vuur sprongen heeft gemaakt op deze lege vlakte, grotendeels. Sommige punten zijn zwart geblakerd en op andere plekken op deze heide is niets te zien, zo lijkt het. Ook springen er weer fris groene sprietjes uit de grond.
0: De Koninklijke Marechaussee is met meerdere eenheden aanwezig om de situatie in de gaten te houden in het natuurgebied. Volgens Weer de Gekste komt er op sommige plekken nog rook uit de grond en zijn er kleine brandhaarden zichtbaar. Ook in Helden was vorige week een grote natuurbrand. 10.000 Heerlenaren tussen de 12 en 23 jaar krijgen een gratis sportpas. Daarop staat een tegoed van €100 om te kunnen sporten bij een aangesloten vereniging. Het idee erachter is dat een financiële drempel geen belemmering mag zijn om te kunnen sporten. En daarnaast wil de gemeente ook dat jonge inwoners meer in beweging komen, vertelt Roel van den Bos van Nationaal Programma Heerlen Noord.
2: Niet alleen fysiek in beweging, maar ook in ontwikkeling in beweging.
3: Want ze zitten thuis achter de laptop, achter de telefoon. Snapchat te kijken en niet te sporten.
2: Ook dat gebeurt, maar in deze leeftijd zie je gewoon dat er andere interesses zijn dan primair het sporten. En wij proberen hen met dit aanbod te verleiden om ook dat weer te overwegen.
0: Heerlen is een van de 3 gemeenten die met de pilot van een gratis sportpas is gestart.
4: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. 90-2 idees.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee medewerkers van het ziekenhuis in Maastricht zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Eerder vandaag werd melding gemaakt van een vreemde lucht. Omwonenden van Maastricht AG Airport zijn vandaag een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. Ze vinden dat de hinder van het vliegverkeer al jaren wordt onderschat en onvoldoende wordt aangepakt. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen wordt de Weerterheide nog altijd goed in de gaten gehouden. Daar was vorige week een grote natuurbrand.
3: Omroep Vendraai. Het nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Westhem staat 7 kilometer. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook ook dicht. En de vertraging is 35 minuten. Het gaat volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer een half uur duren voordat de weg daar weer vrij is. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 10 minuten extra. En op de A73 naar Nijmegen voor het knooppunt Tichelia ook 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A76 in de richting van Aken. Tussen Stijn en Spouwbeek levert dat 4 kilometer en 20 minuten vertraging op. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Beste Tiet Gebleven. Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is den Tiet Gebleven? We zullen er weer zo'n lekker gezellig uurtje van maken vanavond. Ik werd ze als gewoon de ondersteun in mijn technicus Johan Relou. We zien het programma begonnen met Roy Black en wel Nur die Liebe zu dir. Nu gaan we verder met de formatie Accent en wel met het nummer Mijn Engel Bewaarder.

U luistert naar Andres met het nummer Donna O'Donna. Dat was van Dries Holte de eerste single die hij gemaakt heeft. En dan was dat onder een andere artiestennaam. En wel John Woolhoed. Ja, voor degene die dat niet wist, hè. Nu gaan we verder met Andy en Roy, geboren om te leven.

U luistert naar een mooi instrumentaaltje van André Mos met de titel Ella. Ja, luisteraars, het is de meimaand en dat is een teken van de Mariemaand. Daarom draaien we nu een plaatje van Bobby Prins met het nummer Santa Maria.

Dat was onze zangeres zonder naam met bloeiende twijgen. Die gaan we verder met zangeres Hermine en die zingt Vleugels der Liefde.

Dit was een plekje van Wooden Chain en wel met de titel Zundap. En dit heb ik speciaal gedraaid. En een collega van mij is ook een Zundap-fan. En dit heb ik ook speciaal voor alle Zundap-fans in de omgeving die dat programma huren. Heb ik dat speciaal gedraaid. Nu gaan we verder met onze Venroyse zanger William Kruisinga. En wel met het nummer Zonder Jou.

Dat was Wiltura met het nummer 3797204. Nu gaan we verder met een instrumentaaltje van De Vrijbuiters en wel met het nummer De IJsselmelodie.

Dat was Johnny Hoes. Speciaal verzoekje voor de vier bekende mensen die er lekker aan toe zijn door de peel. Dat waren de Stroper. En nu gaan we verder met het plaatje van Jude Vivre. Een glaasje wijn in Portofino.

U luisterde naar Jurgen Jonkers met het nummer Wat kan het jou toch schelen? Ja, dat denk ik ook wel eens mee aan. Maar ja, het kunnen niet altijd openbaar zeggen. Maar. Nu gaan we verder met de groep Kappeloon. En wel met de titel De kriebels in mijn buik.

Ja, luisteraars, Angeline heeft toch gelijk, hè? Laat dus lachen allemaal. Ja, luisteraars, ik heb mijn uur er maar bijna op zitten. En dan gaan we daar het programma afsluiten met de plaat van Janske Mensij. En wel de titel Ben. En dan krijgen we nog een klein stukje instrumentaal van de Heikrekels Koraalwals. Namens mijn technicus, bedankt voor het luisteren. En we huren ons weer volgende week. En dan zeg ik, gaat ie blief gezond, houdoe en hoi, hoor.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee medewerkers van het ziekenhuis in Maastricht zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Eerder vandaag werd melding gemaakt van een vreemde lucht. Informatie van medewerkers en studenten van de Universiteit Maastricht ligt mogelijk op straat. De leverancier van hun digitale leerplatform is namelijk betrokken bij een cyberaanval. Omwonenden van Maastricht AG Airport zijn vandaag een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. Ze vinden dat de hinder van het vliegverkeer al jaren wordt onderschat en onvoldoende wordt aangepakt.
2: Omroep Venray, het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
3: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Dit is Hutspotavond, een gezellig programma met muziek en informatie gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
9: Goedenavond luisteraars, ja we zijn er weer. De Hutspotavond is begonnen. Zo dadelijk natuurlijk muziek uit de 60er jaren en verder heb ik een recept bij me. Geen asperges dit keer. Ik heb een bericht van het IVN Gijsteren Venraai. En ik heb het even over de nieuwste tentoonstelling in Venraai's museum. Dat in het eerste uur en in het tweede uur natuurlijk aan het begin het Venrots Getirke. Terug naar de muziek, of we beginnen nu met de muziek. En dat wordt Fats Domino, Be My Guest.

Tijd nu om te gaan koken. Zoals ik al zei, geen aspergerecept vandaag. Maar een spinazietaart met een deksel van spek. En dan moet u niet denken aan een compleet dicht deksel, want spek dat verwarmd wordt, dat gaat krullen. En dan komen er openingen in de bovenkant. Spinazie is trouwens ook zo'n lekkere lentegroente die uiteindelijk tegenwoordig het hele jaar te krijgen is. We gaan eerst kijken wat er nodig is voor een recept voor 4 personen als hoofdgerecht en voor zo'n 6 personen als lunchgerecht. Ongeveer 8 plakjes diepvries hartige taartdeeg, ontdooid natuurlijk, een eetlepel olijfolie, een eetlepel bloem, ongeveer 450 gram geroosterde paprika's, gewoon uit een pot. Hele paprika's heb ik het dan over. 600 gram spinazie, pan klaar. 3 eieren, 1 deciliter crème fraîche, 150 gram blauw schimmelkaas in blokjes, 150 gram ontbijtspek en dan ontbijtspek van die lange repen. Dus lange plakken, niet dat opgerolde ontbijtspek. Een springvorm hebt u nodig en verder een beetje ruimte in de keuken natuurlijk. Hoe wordt dit gerecht gemaakt? Nou, laat het deeg ontdooien, vet de springvorm in met olie en bestrooi dat met bloem. Schud de bloem door de vorm en klop de rest eruit. Vorm van de plakjes deeg een grote lap en druk de naden goed aan. Bekleed de springvorm met het deeg en snijd de rand netjes bij. De oven voorverwarmen op 150 graden. Spoel de paprika's af en droog ze met keukenpapier. Snij ze in repen en bekleed daarmee de deegvorm. Intussen wordt de spinazie gestoomd en dan een paar minuutjes totdat die geslonken is. Daarna drukt u het vocht er goed uit en u hakt hem fijn. En dat kan heel fijn zijn als u dat lekker vindt, maar dat kan ook wat grover. De eieren worden losgeklopt met wat zout en peper en de crème fraîche. Dan wordt de spinazie en de blauwe kaasblokjes er gelijkmatig doorheen geschept. En dan gaat dat mengsel in de vorm. Dat giet u rustig in de vorm. Dan dekt u het spinaziemengsel af met de plakjes spek en u bestrijkt de spekplakjes en de randen van het deeg met een kwastje met olie. De taart gaat dan de oven in en na ongeveer 50 minuten is hij gaar en bruin. Als hij uit de oven is, zo'n 10 minuutjes af laten koelen en wat laten rusten dus voordat hij aangesneden wordt, want dan wordt hij toch een beetje vaster en hij is niet meer zo kokend heet als u hem gaat eten. Ik wens u heel smakelijk eten met deze spinazietaart. Natuurlijk gaan we nu weer terug naar de muziek en we gaan luisteren naar Cornelius Leonardus. En hij zingt Ik denk aan dich.

Maandag 18 mei is er bij het IVN Gijsterveenraai een lezing over lijm maken uit planten. De lezing begint om 8 uur en wordt gehouden in de Kemphaan aan het Kennedyplein. Jelte Zeekaf vertelt die avond over het maken van lijm uit planten en de geschiedenis ervan. Ook in Nederland kan dit met materiaal uit de natuur. Zeekaf heeft zich tijdens zijn studie gespecialiseerd in hoe mensen planten gebruiken en is daarvoor naar Zambia gegaan om te documenteren hoe men daar lijm maakt uit planten. Zijn verhaal over lijm maken begint in de tijd van de Neandertaler, die in onze regio leefde en waarvan ook fossielen met lijm zijn gevonden in Nederland. Het verhaal loopt via het vangen van vogels met de marentak in Zambia naar industrieel geproduceerd latex uit de rubberboom. In Nederland wordt er niet meer op grote schaal lijm gemaakt uit planten, maar dit gebeurt nog wel in andere delen van de wereld. Men gebruikt daar verschillende planten waarvan familie of geslachtsgenoten ook in Nederland voorkomen. Jelte Zeekaf gaat verder in op deze Nederlandse soorten en maakt een terugkoppeling met hoe lijm gemaakt werd in de prehistorie en vertelt ook hoe men zelf lijm kan maken met Nederlandse planten. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze lezing die maandag 18 mei gehouden wordt om 8 uur in de Kemphaan op het Kennedyplein. En de lezing die duurt tot ongeveer 10 uur, 's avonds wel te verstaan. Voor leden van IVN Gijsterveenraai is de toegang gratis. Andere gasten betalen een bijdrage per persoon. Aanmelden voor deze lezing is niet nodig. Interessant als u wilt weten hoe lijm gemaakt wordt. Capri Sefini, dat is een nummer van Hervé Villard.

Uit dezelfde tijd als dit nummer komt, komt ook een nummer van Boudewijn de Groot. En dat heeft als titel Als de rook om je hoofd is verdwenen.

Venray in Kaart is de tentoonstelling die in Venray's museum loopt. Ze is begonnen op 29 april, vorige week dus, en ze loopt tot 31 mei aanstaande. De tentoonstelling is in de museumzaal, wat betekent dat er entree gegeven wordt. In deze expositie staat cartografie, het maken van kaarten, centraal. Vanaf de prehistorie wilden mensen graag weten hoe hun omgeving eruit zag. Hoe ze ergens konden komen op hun zoektochten naar voedsel en een veilige omgeving. Geleidelijk aan is de mens dat gaan vastleggen. Eerst op kleitabletten, daarna handgemaakte kaarten en nu steeds professioneler. De Romeinen die maakten in onze streken gebruik van de Peutingerkaart. Ontdekkingsreizigers die gebruikten instrumenten als het sextant en kaarten om hun plaats op aarde te bepalen. Militairen gebruiken nu drones om een mogelijke tegenstander in kaart te brengen. De expositie Venray in Kaart besteedt aandacht aan een van de grootste cartografen van deze streken, namelijk Christiaan Schoote, die midden 16e eeuw als schilder en cartograaf in Kalkar werkte. Zijn werk is lang onbekend gebleven. Slechts een enkeling wist dat het opgeborgen lag in archieven in Brussel en Madrid. 50 jaar geleden is zijn werk herontdekt. Daarnaast toont de expositie een overzicht in kaarten van de groei van Venray, haar plaats in de regio en het landschap, van middeleeuwen tot nu. En die kaarten die komen uit het gemeentearchief van Venray en het depot van het museum. De expositie met kaarten van Christiaan Schoote wordt aangevuld met een keur aan kaarten waarop Venray en omgeving te zien is. De eerste kaarten waren heel onnauwkeurig. Plaatsbepaling op grond van astronomische kennis en afstandsmeting op de grond stonden in de kinderschoenen. Op een kaart van Christiaan Schoote staat Venray voor het eerst als nederzetting vermeld, met een kerk en twee kloosters. Uit de 17e eeuw en 18e eeuw dateren vooral kaarten die gemaakt zijn om de Venrayse aanspraken op de peel te ondersteunen. Op een oude peelkaart uit 1652 staan de grenspalen centraal. Voor iedereen die geïnteresseerd is in landkaarten in welke vorm dan ook, is het een heel interessante expositie. Het Venray Museum en het LGOG Kring Venray organiseren op 18 mei aanstaande een lezing over ontwikkelingen in de cartografie. De toegang is gratis voor leden van het LGOG en vrijwilligers van het museum. Andere belangstellenden betalen een bijdrage. Een aansluitend bezoek aan de tentoonstelling is bij de lezing inbegrepen. De lezing op 18 mei begint om 7 uur in het museum aan het Monseigneur Goemansplein in Venray. Voor deze lezing is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via een berichtje aan kaarten@venraysmuseum.nl. Meer informatie over deze tentoonstelling is natuurlijk terug te lezen op de website van het Venray Museum. Van cartografie gaan we over naar muziek. We gaan luisteren naar Ma Belle Amie. Een hele oude, zult u zeggen. Zeker weten, 60er jaren muziek. Maar in een nieuw jasje gestoken een aantal jaren geleden. U hoort Peter Tettero en Shaking Monks. En samen zingen ze Ma Belle Amie.

De eerste felicitaties van vandaag zijn voor de heer Van der Heuvel en mevrouw Jansen, die op 4 mei jarig waren. En voor mevrouw Kersten en de heer Brouwers, die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. Ik hoop dat u een fijne verjaardag gehad hebt op de 4e mei. En voor vandaag nog een hele plezierige avond. Over de Brug, daar gaan we naar luisteren. En dat wordt gezongen door Beppie Kraft.

Rini Lopez was dat met Adelita. We gaan terug naar 1972. Toen brachten de Moody Blues een heel mooi nummer uit. Het stond als B-kant, maar voor mij is het een A-kant van een single. De titel For My Lady.

Aanstaande donderdag, 7 mei, dan vieren mevrouw Martens, mevrouw Stevens, mevrouw Volleberg en mevrouw Wijnands hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. Maak er een hele mooie dag van en alvast proficiat. De Gypsy Kings. Vrolijke muziek. En de titel is Bambolero.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
4: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
3: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Kapotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Zo beginnen we dus het tweede uur van de Hutspotavond. En u weet het, aan het begin van dat uur klinkt altijd dit.

0: We beginnen het Venrotske Tirke natuurlijk met een spreuk. Een spreuk van een van de scheurkalenders van Veldeke Venroy. Op 6 mei staat er ergens geschreven: de beste schouwen laten de minste roek door. Op zijn Nederlands: de beste schoorstenen laten de minste rook door. En wat wil dat dan zeggen? Nou, bescheiden mensen zien meestal de beste. Ik kende de uitdrukking niet, maar nou wel. En jullie misschien ook wel. We gaan verder met het verhaal van Maart Jansen uit het boek Venrotse oorlogsverhalen. Een boek dat in 2020 uitgebracht is door Mai Volleberg en Jan Striebos. In dat boek een aantal oorlogsverhalen van Venrotse mensen. In het verhaal van Maart Jansen zien we gebleven bij de evacuatie. Ze zijn geëvacueerd in Wiert. En we gaan verder met waar we de vorige keer gebleven waren. Ze waren in het huis van een tante met heel veel familieleden. In aanmerking genomen dat de winter ging beginnen. De winter van 1944-1945 staat bekend als hongerwinter. Beloofde dat niet veel goeds voor de komende maanden. Afgezien van de huiskamer en de keuken was het ganse huis beleed met matrassen of wat over durmels gewoon. Volgens mij sliepen wij als gezin in een ruimte net als daarvoor bij ons in de kelder. Soms wieren we door tante Greet, de jongste halfzuster van mijn moeder, metgenomen naar buiten. Over de Zuid-Willemsvaart leien Noordbrug met aan de zijkant een paar plank met een touw voor de voetgangers. Het is eigenlijk best wel goed om nog even te vermelden de manier hoe en wat we er aten. Als je in de keuken kijkt, dan zag je drie jute zakken staan. Ene met erpel, ene met wortels en ene met loek. Wekenlang heb je niks anders gegeten dan loek en wortelen. In Venroy bekend als wortelenstand, want er zaten natuurlijk ook wat erpel in. Jaren later hebben mij veel mensen gevraagd: je hebt waarschijnlijk een gruwelijke hekel aan hutspot. Maar dat is gaar niet waar. Ik vind het nog steeds lekker. De lange winter bleven wij in Wiert. En toen de situatie weer wat veiliger weer, gingen de mensen op eigen initiatief weer terug naar Venroy. Het begin van de evacuatie gebeurde in 1 of 2 dagen. De terugkeer hing af van de mensen zelf. De datum dat wij terugkeerden, weet ik niet. Zoals ik op 5-jarige leeftijd geen enkele exacte datum kon herinneren. De terugreis die vond natuurlijk plaats onder betere omstandigheden dan de heenreis. Maar het eind van de reis is een van de herinneringen die in mijn geheugen staan. Bij het binnenkomen van Venroy weer duidelijk welke verwoestingen er waren geweest. Er was nauwelijks een huis te ontdekken dat ongeschonden uit de strijd was gekomen. Achteraf bleek dat 75% van de huis grotendeels verwoest was. In Loen gold dat geen enkel huis meer overeind stond. Het was een trieste aanblik, waarbij ik me alleen kan herinneren dat mijn moeder moest schouwen. Op de stationsweg aangekomen zagen we dat ons huis het er redelijk vanaf had gebracht. Alleen een groot deel van het dak was verdwenen, terwijl de verdieping op de begane grond nog behoorlijk uitzag. De deuren stonden allemaal open en in het kantoor graasde een geit in een bergske erte. Het moet ergens in maart zijn geweest, want mijn hoogzwangere moeder is op 14 april 1945 op de stationsweg bevallen van Wim. Wij kinderen sliepen in het kantoor en mijn ouders in de vuurkamer. Normaal stond de schuifdeur tussen kantoor en vuurkamer open, maar op 14 april 's middags was hij dicht. En mijn tante zus, de enigste zus van mijn vader en van beroep kraamverzorgster, was in huis. Wim was geboren. Wat ik me utentiet kan herinneren is de hulpactie die in Haarlem vanuit de katholieke kerk weer opgestart. Vanuit Haarlem kwamen grote hoeveelheden meubilair, bedden, lampen, keukenpannen en allerhande andere grij. En zo kwam het normale leven weer redelijk snel op gang. Zeker ook dankzij de bereidwilligheid van alle inwoners om samen weer iets op te bouwen. Als je begint te vertellen over de periode na de oorlog, want wanneer is de oorlog eigenlijk afgelopen? Ja, dan vroeg de oud toch soms wat af. Maar met dat probleem had ik als 5-jarige jong niet te maken. En daarom zal ik proberen om mijn ervaringen utentiet te beschrijven zoals ik ze beleefd heb. Allereerst wil ik beschrijven hoe Venruider identiteit uitzag. En dat is niet te vergelijken met het stadje van vandaag. Alle wieken waar nou een groot deel van de Venrodse mensen wonen, bestonden nog niet. En dan heb ik het over Veltum, Brukske, Landweert, Culut, Vlakwater, De Hiept en de Brabander. En misschien ben ik er nog wel een paar vergeten. De bebouwde kom van Venroy werd toen begrensd door achterinvolgens de Langeweg, de Beekweg, de Akkerweg, Landweertweg, Oostsingel, Alt-Oostrumseweg en Potersloon. Daarbij had je dorp een aantal uitlopers, oftewel uitvalsweeg, die behoorlijk bebouwd waren. Dat gold voor de Langstraat, voor de Meerseltseweg, Overlandseweg, Mezesseweg, Stationsweg en Lunseweg. En zelfs in de bebouwde kom waren er nog grote lege stukken, zoals de Dr. Poelstraat en de Julianensingel. Alle straten tussen Julianensingel, Alt-Oostrumseweg, Oostsingel en Wilhelminastraat, die bestonden nog niet. De Kolkstraat was een zandpadje dat tussen de Charleruisstraat en de Naaldoostrumseweg liep. Het eindigde neffen het huis van Pietje Bottermelk, de melkboer die met paard en wagen de melk en bottermelk en natuurlijk andere zuivelproducten rondbracht in Venroy. Op zondag bij de thuiswedstrijden van SV Venroy aan de Oostsingel verkocht hij als vrijwilliger kaartjes voor de wedstrijd. En daarbij moeten ook nog eens bedenken dat zowat alle weg niet geasfalteerd of geplaveid waren. In het centrum waren alleen de Grote Straat, Hofstraat, Merndstraat, Schalstraat, Potterstraat, Potersloon en Henseniusstraat beleed met kinderkapjes, oftewel maaskeien. De eerste straten die een asfaltlaag gaan, dat waren de Lunseweg en de Langstraat. We gaan even luisteren naar Johnny and Jones. Vorige week hadden we er ook nog kunnen luisteren. En toen had ik het over het verduisteren, maar ik had me vergist toen. Het verduisteren komt vandaag, hoewel dat voor de Venrodse mensen in de oorlog nodig was. Maak het donker in het donker, Johnny and Jones.
1: Maak het donker in het donker, met medewerking van een groot koor dat we hier speciaal voor gehuurd hebben. We zullen eerst het voorwijsje zingen en dan zingen wij het nawijsje en dan zingt het koor nog eens het nawijsje met ons mee. Daar gaan wij.

flip van zanten, zei ze, doe ik ben toch je zusje. Maak het toch maar.

Het was een heel ander bebouwde kom van Venray dan op de dag van vandaag. Natuurlijk, er waren toen veel minder huizen dan nou in dat gebied, maar de verwoesting was er niet minder om. Iedereen die gesprekt en die het eind van de oorlog in Venray had meegemaakt, is het erover eens. Het was een verschrikkelijk beeld. Het gaat niet om het aantal, maar op de manier waarop de huizen waren beschadigd. Van veel huis was helemaal niks meer over, alleen een puinhoop. En dat is het beeld dat veel mensen hebben overgehaald, namelijk de immense puinhoop. Zeker die van de grote gebouwen, zoals de kloosters, de scholen en de kerken. Vooral de kerken en niet te vergeten de torens waren het doelwit. Soms van de Duitsers, maar ook duk van de geallieerden, omdat kerken en torens prachtige uitkiekposten waren en dus vernield moesten werden. Op verschillende plaatsen zag een stuk land of een puinhoop afgezet met lint om aan te geven dat er minen lagen. Het waren veelal de zogenaamde holzminen, die meestal niet dodelijk waren, maar die wel duk een lichaamsdeel kosten. Vele kosten geen weerstand bieden aan hun nieuwsgierigheid en moesten door vreselijk verboeten. Met verende krachten werd de wederopbouw aangepakt. Dat gebeurde met iedereen die beschikbaar was en dat waren, zoals gezegd, veel kels, want die hadden geen werk. De hele Nederlandse economie lei plat en zou pas langzaam op gang komen. Voor de jongeren was het nog erger, want ze waren ook nog niet opgeleid. Dus twee rijen waarom er voor hun niks te doen was. Geen wonder dat er toen een emigratiegolf op gang kwam. En niet alleen van jongeren, maar hele gezinnen gingen emigreren om voor de kinderen de toekomst meer veilig te stellen. De landen waar ze heen gingen en die tegelijkertijd geen nieuwe werkkrachten wonen ontvangen waren Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Ik heb geen idee hoeveel mensen er in die jaren geïmigreerd zijn, maar uit mijn onmiddellijke omgeving ken ik er aardig wat. Maar weinigen van hun die hun geluk elders gingen beproeven zijn na korte tijd teruggekomen. Dat kwam grotendeels door de verlichting die ze hier al kregen, namelijk dat er in die landen hard gewerkt moest worden. Verreweg de meeste mensen hebben dan ook een goed bestaan opgebouwd in hun nieuwe vaderland. Terwijl ik dit opschreef, moet ik denken aan de gebeurtenissen in Europa van de laatste jaren, waarbij honderdduizenden, niet miljoenen, op de vlucht slaan om op een ander plaats een nieuw leven te beginnen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen die hun leven in eigen land niet veilig zien en vluchtelingen die om economische redenen hun land verlaten om elders meer geld te verdienen. Dit soort vluchtelingen werd door de EU niet erkend en het kreeg dan ook niet de status van vluchteling. Eigenlijk waren ons immigranten in die jaren na de oorlog ook economische vluchtelingen, maar die in sommige landen met open arm ontvangen werden. Een volkomen andere situatie. Maar laten we niet vergeten dat in diezelfde jaren jongens die de dienstplichtige leeftijd hadden bereikt, werden opgeroepen om hun land te dienen. Na een opleiding wieren ze naar Nederlands-Indië gezonden om deel te nemen aan de politionele acties. Pas tientallen jaren later hebben we kunnen ervaren wat deze jongens hebben meegemaakt en hoe ze daarna gehandeld hebben. Vele duizenden jonge mensen hebben jarenlang een geheim met zich meegedragen. Door anderen, veelal onwetend, werd er niet bepaald positief op gereageerd. Zoals gezien had deze periode een mengelmoes van verschillende reacties. Maar wat voor mij heel duidelijk bovenaan staat, is de veerkracht en de saamhorigheid van de bevolking, die toen voornamelijk bestond uit de twee generaties voor mij. Die van mijn ouders en van mijn grootouders.
Het doet mij dan ook verschrikkelijk veel deugd dat ik die generaties op een voetstuk heb mogen plaatsen bij mijn optreden bij Circus Mack in 2015. Aan deze optredens bewaar ik de beste herinneringen en niet alleen vanwege de vele positieve reacties. Ik heb toen onder andere gezegd, deze twee generaties hebben van Venroy gemaakt wat het nou is. En ik vind dat er geen woord van overdreven is. Neven het feit dat de huis vernield of ernstig beschadigd was, waren alle spullen die maar een beetje van waarde waren uit de huis verdwenen. Wellicht dat er nog wat kan worden teruggevonden in Engeland, Canada of de Verenigde Staten. Ik wil hier niet graag een uitspraak over doen, over de vraag wie het meest van de bevolking heeft gestolen, de Duitsers in 5 jaar of de geallieerden in 9 maanden, als dat voor mij het antwoord vast. De situatie op dat moment was in andere gedeeltes van Nederland heel anders, namelijk in het westen van ons land. Er was in de winter van 1944-1945 heel veel honger, maar er werd niet gevochten of gebombardeerd. Dat betekende dat de huis nog intact was en er voldoende huisraad aanwezig was. Er kwam een hulpactie op gang onder de naam HARK, H-A-R-K. Wat ik toen van mijn ouders heb begrepen, was dat een actie in de gemeente Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. En omdat de actie vooral door kerken werd gecoördineerd, dacht ik dat HARK een afkorting was van Haarlem Actie Rooms-Katholieken. Maar nog niet zo lang geleden huurde ik dat deze veronderstelling helemaal fout was. Want het was Hulpactie Rode Kruis. Eigenlijk niet belangrijk hoe de afkorting precies luidde. Het belangrijkste was op welke manier aan deze oproep gevolg weer gegeven. Voor heel veel Venrotse gezinnen zien deze zendingen uit Holland een uitkomst geweest. Want de meeste gezinnen hadden helemaal niks meer. Van mijn ouders heb ik begrepen dat de vrachtwagens vol spullen naar Venroy zijn gekomen. Een van de weinige keren dat de Limburg ontdekte dat het ook nog meetelde. En daar haalden we vandaag op met dit verhaal. Volgende week gaan we weer verder. Nou zien we aan het eind gekomen van ons Venrots Ketirke.

En dat was de Mars van Sint-Petersburg. En die werd gespeeld door de St. Petersburg Admiralty Navy Band. Oftewel de militaire, of de marinierskapel eigenlijk van Sint-Petersburg. We gaan naar Nieuw-Zeeland en we gaan luisteren naar Once We Were Warriors.

En deze muziek was een thema van een belangrijke Nieuw-Zeelandse film. Ik ga nog een keer feliciteren, want vrijdag 8 mei dan vieren mevrouw Rutte, de heer Rijs, mevrouw Ere en de heer Heikamp hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum en een mooie dag gewenst. Roxy Music, Avalon.

De laatste felicitaties van vandaag zijn voor de heer Sonnemans, mevrouw Opheij en de heer Goossens, die zaterdag jarig zijn, en mevrouw Dijkmans en mevrouw Vermeulen, die zondag 10 mei hun verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. Maak er een hele fijne dag van en dat wenst iedereen u toe. Phil Collins. Daar gaan we deze keer naar luisteren. En Dance into the Light is

Morgenavond dan kunt u tussen 7 en 9 uur weer luisteren naar Volksmuziek Mitsjoeng. Ja, het is donderdagmorgen, dus dan is dat wekelijks een programma dat terugkeert. Rob Klaasens die vertelt u dan alles over de laatste nieuwtjes binnen de blaasmuziekwereld. Laat heel veel muziek horen. En ik mag altijd een voorproefje geven op de woensdagavond. Of de muziek van deze kapel gedraaid wordt morgen, dat weet ik niet. Maar vandaag kunt u in ieder geval luisteren naar de Böhmerwaldkapelle uit Schinnen. En zij spelen Auf uns und die Blasmusik.

Ren, Lenny, Ren. Dat is de titel van een van die vele leuke nummers van Akda en de Munnik.

En zo komen we dan bijna aan het einde van deze Hutspotavond. Nog een goede 4 minuten en dan is het weer tijd voor reclame en nieuws. Na het nieuws van 9 uur kunt u luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Van Rai. Tot morgenavond 6 uur. Want u weet het, dan zitten de heren van Florissant weer voor u klaar. Gevolgd door volksmuziek met schwung dat om 7 uur begint en tot 9 uur duurt. En daarna is het weer tijd voor non-stop muziek bij Omroep Van Rai. We gaan afsluiten met Chin op Girl. Dus geen Chin op Girl, maar Chin op Girl. En dat wordt gezongen door Chief Bellstar.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
3: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overeerst de bewolking. Aanvankelijk waren perioden met regen. Later in de middag werd het geleidelijk en droog vanuit het noorden. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 10 graden. Komende avond en nacht overeerst de bewolking. Er zou hier en daar nog een spat regen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het de hele nacht droog. Het koelt af naar zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. Dan donderdag overdag is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Dan staat een zwakke, af en toe matige wind uit de noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt 's middags uit op zo'n 15 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.